0: vision. A new dimension.
1: A new dimension.
0: A new dimension.

Elaine was dat met Enhiyar. En dat komt van het gelijknamige album Enhiyar. En die is ook nog niet uit, namelijk pas 15 maart. Dus nog niet naar de winkel rennen. Dat heeft allemaal nog niet zo heel veel zin. Wel nu, het is er weer geruime tijd. Is het er dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. De stream, het is werkelijk om helemaal gallies van te worden. Maar goed, ik moet het maar in berusten. Momenteel schijnt hij het weer te doen. Maar over 5 minuten of over 2 minuten of over 1 kwartier kan het wel weer helemaal voorbij zijn. Ik kan er ook helemaal niets aan doen. Het probleem is bekend. Dus ja, er wordt hopelijk aangewerkt. Maar of dat ook echt het geval is op de zondagavond om 9:45, ik weet het niet. Anyway, we gaan maar gewoon vrolijk, of iets minder vrolijk dan, verder met de nieuwste van Karel Bartos. En Karel Bartos, die kennen we nog van, jawel, Kraftwerk. Daar zit hij al geruime tijd niet meer in, maar hij maakt nog steeds muziek. Zo maakte hij muziek bij de film, de horrorfilm, de cultfilm, The Cabinet of Dr. Caligari. En dat heeft hem alles eerder geïnspireerd tot het maken van Metropolis, de track van Kraftwerk. En daardoor liet hij zich inspireren door de film van Fritz Lang. Nu dus door The Cabinet of Dr. Caligari. Hier is de titeltrack. En dat is nieuw verschenen op Bureau B. Thank you.

heerlijk werk van Kreitler. De nieuwe die heet Twists, A Visitor Arrives. En u hoorde Mount Mason. Net als die van Karl Bartels werd die uitgebracht op Bureau B. Wel nu, alles ligt eruit op het tv-signaal. Nou, dat is toch fijn dat er in ieder geval nog een mogelijkheid is om X-Rated te horen vanavond. Hopelijk gaat het loggen wel goed en is deze uitzending later nog terug te horen. En voor degene die lekker ongestoord via de televisie luisteren, is hier nog een stukje van de nieuwste Kali Malone. Haar album heet All Life Long, deels opgenomen in het Orgelpark in Amsterdam, zoals deze track bijvoorbeeld. Fastened Maze, verschenen via het label van Stephen O'Malley van Suno Ideologic Organ. Kali Malone.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, normaal ben ik wel een fan van een demon, maar vandaag gaan de spokende demonen dermate door de concertzender dat het niet leuk meer is. Maar goed, anyway, we moeten het er maar mee doen. Goedenavond, het tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Ik denk dat voor veel mensen het inderdaad naluisteren wordt, want de problemen zijn hier werkelijk gigantisch en ontstijgen het niveau van een piratenstation. Uit 1984 heb ik nu op de draaitafel liggen de band Ximox. Later werd dat Clan of Ximox of Ximox, zo u wil. Het eerste album of mini-album heette Subsequent Pleasures en dat verscheen in eigen beheer. En ik vind dat nog steeds een van de beste dingen die Ximox ooit gemaakt heeft. Overigens staan ze aanstaande donderdag in de Melkweg in Amsterdam als Clan of Ximox. Hier zijn ze met Call It Weird.

indringend, zuigend tot onder je huid gaat. 2 kilos and more. Helaas bestaan 2 kilo's en more niet meer. Die hebben er de brui aan gegeven. Beetje jammer. Want dit, ja, dat ze tot dit in staat zijn, dat vraagt voor meer. 2 kilo's and more featuring Black Cfiji. En dat is de rapper die we hoorden. Of rapper in ieder geval gesproken wordt in de track Perfect Pulse. En die staat op het album Lieu Dit. En dat verscheen in 2015 via Antzen Records. Goed, voor de tv-luisteraars en de naluisteraars gaan we gewoon door. Alhoewel de stream het op dit moment weer even doet. Maar ja, voor zolang het duurt is hier de nieuwste van Dawn and Dusk Entwined. En dat was alweer eventjes geleden, namelijk vorig jaar en een jaar daarvoor. En toen bracht hij Godwin Point 1 en Godwin Point 2 uit. En nu is er Godwin Point 3. In eigen beheer uitgegeven het nieuwste album van Dawn and Dusk Entwined. Dit is Pax Americana.

Ja, wellicht staat u hiervan te kijken. Hè? Dit is toch echt Michel Bannabila. En het is het nieuwste deel uit de driedelige serie Spherix. En dat is inmiddels uitgekomen. Ik ben nog steeds trots op het feit dat ik de titel Spherix heb mogen aandragen bij Michel. Dat is ooit lang geleden begonnen met Spherix 1. 2 was er en nu is er 3. En dat is een mini LP-CD, of althans het is alleen digitaal uitgebracht. Spherix 3, u hoorde The Hunt. Vongel, een nieuw werk dus van Michel Bannabila. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog veel meer nieuws. Wat dacht u van de nieuwste Hunter Complex? Die hoeft nog niet naar de winkel te rennen, want het duurt nog 3 weken voordat die uitkomt. Maar dan is hij er, de nieuwste Hunter Complex. De vorige was Open Sea en die is zeer goed ontvangen door zowat echt iedereen. En de nieuwste, die mag er helemaal zijn. Dead Calm and Zero Degrees. Die gaat verschijnen via het Engelse label Burning Witches Records. Dit is Lars Meijer met zijn project Hunter Complex. Met de titeltrack Dead Calm and Zero Degrees.

Ja, wie zou ook alweer dat de acid was uitgevonden in 1988? Inderdaad, dit was uit 1977, dames en heren, jongens en meisjes. Daar hoorde u de acid al. En dat kwam van Heldon, de band van Richard Pinaz uit Frankrijk. Werkelijk geweldig. En dat heeft alles te maken met de heruitgave van het album Interface van Heldon. Origineel uitgegeven in 1977. En nu opnieuw uitgebracht door het fantastische Duitse label Bureau B. U hoorde Les Soucoupes Volantes Vertes van Heldon. En van Heldon uit Frankrijk gaan we naar Die Wilde Jagd in Duitsland. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Ook daarvoor hoeft u nog niet naar de winkel te rennen. Sowieso voorlopig niet. 17 april komt hij uit. En vanavond wederom exclusief een track bij X-Rated. Het nieuwe album gaat heten Hout. En het is een heerlijk, werkelijk, echt heerlijk album. Het album heet dus Hout. Ze gaan overigens ook optreden op het Roadburn Festival. Wees daarbij als u de kans heeft. Dit is Sankt Damien.

The Hundred Sons of FJ Nettlefold. U hoorde Oral Rage, het project van Danny Hyde. Natuurlijk vroeger van Coil. En weet zich in deze track ook bijgestaan door John Balance van Coil. Fantastische track, FJ Nettlefold. Hier bij X-Rated op de concertzender met nu wederom een primeur in X-Rated. Want zo gaat dat. Ja, zeker, dames en heren, jongens en meisjes. Heerlijke primeurs en dankzij het Haarlemse Winterlight Records hebben we nu de primeur van het nieuwe album van Nam Car. En dat zal aanstaande vrijdag op 6 maart dus gaan verschijnen. Het album heet Sir Chud en daarvan hoort u nu de exclusieve track Dra La. Ja, inderdaad, het is een beetje moeilijke titels, maar goed. Nam Car, daar komen we nog wel uit. Bovendien doet er ook nog Peter Progier van Sealwolf aan mee. Het is werkelijk een heerlijke, duistere, rituele plaat geworden. Fantastisch werk van Nam Car.

Daarmee bereik je dit. En dit deed Hans Joachim Rudelius, bekend van Cluster met een K, Cluster met een C en Cluster met een Q. Rudelius heeft in 2014 een box laten uitkomen met de Tape Archive Essence 1973-1978. Nou, dat was natuurlijk een buitengewoon gelimiteerde box met inderdaad opnames uit tussen 1973 en 78. Dus die was erg snel uitverkocht. En gelukkig heeft Bureau B daar nu een compilatie van samengesteld. Die gaat uitkomen op 10 april aanstaande. De belangrijkste en mooiste tracks vindt u terug op dat ene enkele album. Wordt uitgebracht op CD en LP. U hoorde Band 031 Nächtens in Forst met als ondertitel Bordun mit Tongeneratoren. Prachtig werk van Hans Joachim Rudelius. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu een nieuw album van Middlemarch. En Middlemarch bestaat uit Dimitris Avramidis en Ross Baker. Het nieuwe album heet The Mirror and the Light. En daar staan een paar remixen op van oude tracks. Gemengd met nieuwe tracks. En een van die nieuwe tracks is het prachtige melancholieke pianostuk The Visitation. Dit is Middlemarch.

Ja, dat is iets om heel stil van te worden. Dit Hillary Woods. Orange Tree hoorde u van het nieuwste album Birthmarks. En dat gaat eigenlijk alleen maar over de complete zwangerschap van Hillary Woods. Inclusief de bevalling. Dat hele album gaat daarover. U hoorde net al de tekst. Dat het eigenlijk voelt als als iets vreemds wat in haar groeide. Something strange inside of me. Prachtig werk van Hillary Woods. Ik ben er ooit naar binnen gelopen tijdens Le Guess Who. En ik dacht van, nou, dat zal wel niks worden. Ik ken het mens niet. Dus, nou, laat maar even 10 minuten kijken. Maar ik ben ademloos van A tot Z dat hele concert blijven zitten. Prachtig. Hillary Woods, haar nieuwste album is net uit. En wat ook al uit is, is het album van Moss Garden. Understanding Holy Ghosts. Dat is inderdaad al een tijdje uit. Maar nog nooit een track van gedraaid. Wel in X-Ray, maar nog niet in X-Rated. Dit is No Prayers for the Mosquito. Moss Garden.

0: Een waarlijk schitterende samenwerking tussen Yarguna en Setika. Tales of Millennium Trees. En daarvan hoort u Graphitropism. Alle elektronica dus door Yarguna en Setika. Het wordt uitgebracht door Project Records. En het mooie van dit album is dat u hem helemaal via Bandcamp gratis kan binnenhalen. Een mooi cadeautje van Yarguna, Setika en Project Records uit Amerika. En het hele album is waarlijk schitterend, dus gaat u daarvoor.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray tot middernacht. En ik vertelde het aan het begin van dit uur al. Het is helaas zover. Genesis P. Orridge is overleden. Daarom draag ik het hele volgende uur op aan Genesis P. Orridge. Omdat het nodig is. Omdat het een van de grootste, invloedrijkste bands en man is geweest voor de industriële muziek. De industrial music, ze zijn zelfs uitvinder van de benaming industrial vanwege hun label industrial. Daarom een bloemlezing voor Genesis P. Orridge, die 70 jaar heeft mogen bereiken. We beginnen bij het tweede album van Throbbing Gristle, DOA, The Third and Final Report. En ik moest inderdaad, toen hij overleden was, toch wel een klein traantje pinken. Vandaar nu het door Genesis P. Orridge volledig gespeelde, geschreven en gesproken stuk, gezongen stuk van Throbbing Gristle. Dit is Weeping.

hard when you try.

I'll tell you what you wanna do. No way. There's no way.

Convincing People, Throbbing Gristle uit 1979, van het album 20 Jazz Funk Greats. En daarvoor dus Weeping van de Third and Final Report uit 1978. Throbbing Gristle natuurlijk opgericht door Genesis P. Orridge samen met Cozy Funny Tutti. En zij kwamen uit het eigenlijk best wel bizarre art performance gezelschap Coom Transmissions. En met Coom Transmissions en de eerste optredens van Throbbing Gristle hebben ze zelfs kamervragen in Engeland gehaald en werden dan ook de Wreckers of Civilization genoemd. En dat was natuurlijk koor op hun molen, want zo zagen ze zichzelf ook. Er is ook een boek uitverschenen onder die titel van Throbbing Gristle. Het, wat mij betreft, beste album van Throbbing Gristle, dat was wel in 1980 toen Heathen Earth verscheen. Wat een waanzinnig album. Dat album heeft bijzonder veel indruk op mij gemaakt. En als ik in ieder geval een top 10 moest samenstellen van albums die ik mee moest nemen naar een onbewoond eiland, dan zat deze zeker in de top 5. Heathen Earth van Throbbing Gristle. Genesis P. Orridge en de zijne op zijn best. Daarom nu het laatste stuk, het laatste gedeelte uit Heathen Earth. En dat alles ter nagedachtenis van Genesis P. Orridge. Rest in peace.

Na Hidden Earth viel eigenlijk het doek. Dat was het laatste officiële album van Throbbing Gristle. Daarna zijn er nog duizenden, min of meer, live albums verschenen. Maar eigenlijk was dat hun zwanenzang. In 1980 hielden ze ermee op, maar in 1982 ging Genesis P. Orridge door met Peter Christofferson en Alex Ferguson als Psychic TV. Hun eerste album was Force the Hand of Chance. En daarop staat zo'n prachtig nummer. Dat houden we nog te goed in deze X-Rated. We gingen net door naar het tweede album, Dreams Less Sweet. Wat ik eigenlijk een nog mooier album vind dan de eerste. Geweldig album. U hoorde daarvan Hymne en The Orchids. Prachtig werk van Psychic TV. Allemaal ter nagedachtenis van Genesis P. Orridge, die ons gisteren moest ontvallen. Een jaar later, want dit album verscheen in 1983. Een jaar later verscheen in 1984 ineens een iets poppier versie van Psychic TV. En dat was middels de single God Star. En eigenlijk ging dat helemaal niet over hemzelf, maar het was een loflied op Brian Jones, de overleden Rolling Stones lid. God Star, Psychic

Tja, dat is nou jammer. Loopt die vast. Dat heb ik nou echt. Oh, wat een narigheid, dames en heren, jongens en meisjes. We gaan eens even een andere speler proberen, want misschien gaat dat lukken. Beetje jammer, maar goed, de techniek laat ons wel eens in de steek. En dit is zo'n momentje. Een klein momentje graag. Ja, we gaan het nog een keer proberen. Ah, die doet het.

De uiterst gloedvolle samenwerking tussen Daniel Avery en Alessandro Cortini. Hun nieuwste album heet Illusion of Time. Wat een magisch album is dat, u hoorde. Enter Exit. En het is een bijzonder afwisselend album. Dus het is niet zo dat alle tracks maar op elkaar lijken. Vorige week draaide ik een tracks die haak staat op deze. En er staan ook prachtige, melodieuzere tracks op. Nog mooier dan deze. Nee, deze was wel ook erg mooi trouwens. Maar goed, Illusion of Time dus. Daniel Avery en Alessandro Cortini. En dit is allemaal een track van de nieuwste van 2 Kilos and More. Heerlijk nieuw werk van deze Franse band. Exempt heet het album. Dit is Trilogy 2 Kilos and More.

Oi, oi, oi, wat ongelooflijk mooi. Echt heel erg mooi. Merin Karas. En dat is het alter ego van Brandon Gregor Lee. Merin Karas is dus zijn artiestennaam. En zijn tweede album, daar kwam dit van af. Uitgebracht op Strangely Isolated Place. Ik hoorde het geweldige Dominions hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu allemaal een track van het nieuwste Music for Installations album. Uit Belgeland, jawel, het album Fractions of Unity. Deze track die komt heerlijk dicht bij het geluid van Biosphere. Dit is Fractal 9, Music for Installations.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna een hele diepe X-ray tot middernacht. Maar dat straks eerst naar helaas alweer een muzikant die ons ontviel. Bill Rieflin. En hij was voornamelijk drummer bij diverse bands. Denk aan Ministry, aan Swans. Hij zat in R.E.M. Hij heeft bij King Crimson gezeten, bij Lard, bij Palehead, bij de 1000 Homo DJ's en nog een handvol andere waar hij hand- en spandiensten bij verleende. Bill Rieflin, hij heeft heel erg veel betekend voor de muziek. En ja, dat resulteert voornamelijk, althans bij mij, in tracks van Ministry. Zoals die daar beukte, zoals die daar tekeer ging op die drums van hem. Hij kon drums als een soort ritmebox laten klinken. Geweldig werk van Bill Rieflin. William Rieflin, zoals die in het echt heette. Rust in vrede, Bill. En heel fijn om je drumwerk in ieder geval nog te horen. Zoals in deze van Ministry. Just One Fix.

Oi, oi, oi, wat is dit werkelijk schitterend. In 2008 bracht Nine Inch Nails, oftewel het project van Trent Reznor, het album Ghosts 1 tot en met 4 uit. En daar is nu in 2020 een vervolg opgekomen. Twee albums tegelijk, Ghosts 5... met als ondertitel Together en Ghost 6 met als ondertitel Locusts. Daarvan hoorde u deze track Turn This Off, Please. Maar dit willen we helemaal niet afzetten, ben je gek. Nine Inch Nails, en hij heeft er ook nog eens een keer iets bijzonders mee gedaan. Hij brengt ze niet fysiek uit, maar als gratis download. Dus u vindt het op de site van Nine Inch Nails. Dat is gewoon nin.com en u kunt ze gratis downloaden. Ik heb dat ook gedaan, want Nine Inch Nails heb ik sowieso heel hoog zitten. En deze beide albums zijn werkelijk schitterend. Het laveert een beetje tussen dit soort spooky soundscapes tot wat meer conventionelere ambient en soms ook heel mooi pianowerk. Het is allemaal helemaal ingetogen en volledig instrumentaal. Dus de stem van Trent, die hoort u niet. Maar goed, dat deert allemaal niet, want het is mooi genoeg. Nine Inch Nails dus. Dit kwam van Ghosts 6 Locusts. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar helaas alweer aandacht besteed moet gaan worden aan een dierbaar iemand die is overleden. En dan heb ik het over Hikelien van den Herik. Ik heb Hikelien persoonlijk ook eens een keer ontmoet. Buitengewoon aardige vrouw. En heel innemend. En zij maakte deel uit van de Laura Collective. En in die hoedanigheid heb ik haar ook live kunnen zien aan het werk. Samen met natuurlijk Bouke van der Wal en Martijn Piek. Wel nu, zij vormen eigenlijk de Laura Collective. Het is eigenlijk een collectief opgebouwd rond Bouke van der Wal. En Martijn Piek zit er ook al geruime tijd bij. En Hikelien van den Herik heeft op 3 albums sowieso haar stem geleend. Bovendien was zij veelvuldig inspreker van allerlei luisterboeken. Prachtig wat werk wat zij deed met haar bijzondere stem. Ik wil sowieso de welgemeende condoleances doorgeven aan haar familie en vrienden. En in het bijzonder aan Bouke van der Wal en Martijn Piek. Want met hun heeft zij natuurlijk veelvuldig samengewerkt. Zij is gestorven aan die verschrikkelijke, echt kutziekte. Kanker. En daarom heeft Bouke van der Wal van de Laura Collective een initiatief opgestart en heeft 2 albums ter download aangeboden. Zogenaamde Name Your Price via Bandcamp. U vindt de bijzonderheden op darkambient.bandcamp.com en alle opbrengsten daarvan komen ten goede aan het Kankerfonds, de KWF. Hij heeft de albums 1953 en het album As It Is aangeboden, dus als download. Name Your Price, dat betekent dat je ook 0,00 kunt invullen, maar dat doet u natuurlijk niet. U geeft geld voor dat kankerfonds. Persoonlijk ben ik ook donateur en ik maak jaarlijks €75 aan dit fonds over. En dat zult u eigenlijk ook moeten doen. Want we hebben meer ellende in ons leven dan alleen maar die kut corona. Wel nu, goed werk Bouke. En je bent ook nog eens een keer jarig vandaag. Dus mocht je luisteren, van harte gefeliciteerd. Alhoewel dat een beetje wrang klinkt in deze moeilijke tijden. In ieder geval veel sterkte aan Bouke van der Wal en Martijn Piek. Hier is Hikelien van den Herik van de Laura Collective van het album Field of View. Haar prachtige stem is te horen in de track From Here. Rust in vrede, Hikelien van den Herik.

erg mooi en melancholiek werk van Transformer, met een L. Het is Tjeerd Vollmer en hij maakte in 2010 het album Ambi. En daarvan hoorde u In Depth. Als u benieuwd bent naar meer werk van Transformer, dan kunt u zoeken in de zoekfunctie van de concertzender naar het programma Pop Art. Want onze eindredacteur Hessel Veldman maakte in 2009 een special rond Transformer. Heerlijk melancholiek werk dus van deze Tjeerd Vollmer. X-Rated op de concertzender nog 20 minuten lang. En daarna is het de beurt aan X-Ray. En nu eerst Treha Sektori en de samenwerking met de Russische zangeres Sadon. Nog meer verstillende melancholiek in Illumination.

Lynch mob. Lie detector. Forced druggings. The third

0: No more sick, no more hell, no more confusion. Now there's Soma. Het lijkt wel het ultieme vaccin tegen corona. No more sick, no more hell, no more confusion. And now there's Soma. Zo bezong Tuxedo Moon het in 1984 in de schitterende track Soma, Tuxedo Moon. En daarvoor inderdaad de vierde in de rij die we vandaag behandelden, die niet meer onder ons zijn. Op 86-jarige leeftijd is de Poolse componist Krzysztof Penderecki overleden. U hoorde Utrenja 1 en het deel Portal. En dat vindt u in het werkstuk The Entombment of Christ uit 1971. Penderecki, ook van groot en groot belang voor de muziekwereld. Rust in vrede, Krzysztof Penderecki. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de reggae-zanger Bob Andy. En dan hebben we het ook nog niet gehad over onze Lisbeth List. Wat een leed allemaal deze week. Laten we hopen dat alles een klein beetje beter gaat worden in de komende tijd. Want het ziet er allemaal niet prettig uit. Maar laten we ons niet uit het veld laten slaan. Want er is nog heel veel meer moois. Namelijk gewoon muziek. En muziek biedt altijd troost. En X-Rated hoopt het ook voor u te brengen. En daarom ga ik iedere zondagavond nog lopen door verlaten straten. Staan op een verlaten perron. Zitten in een verlaten trein. Lopen door een verlaten winkelcentrum. En lopend wederom door het centrum van Utrecht. En hier in een verlaten studio. Allemaal niet helemaal verlaten. Want mijn collega Harold Roeland Sensenta zit er nog. Maar goed, anyway. Zometeen hoort u Cosmic Ground. En het volledige Apocalypse 2020. Inderdaad, de apocalypse is nabij dit jaar. En Cosmic Ground, oftewel Dirk-Jan Müller, die brengt het eventjes tot leven. Het is geen makkelijke X-ray, het gaat er even goed voor zitten, maar een apocalypse is sowieso nooit makkelijk. Dirk-Jan Müller, Cosmic Ground, zometeen in X-ray tot middernacht. Voor nu, heb een mooie week, voor zover u dat mooi kunt maken, zo binnenshuis. Houd uzelf veilig en gezond, denk aan uzelf en denk ook aan anderen. Blijf zoveel mogelijk binnen. Ik ben er hopelijk volgende week weer voor een nieuwe X-ray. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

X-rated.

Iedereen die het origineel kent, weet dat het wat rijker gevuld is dan deze remix. Deze remix is vrij kaal en heel minimaal. En dat kan je wel overlaten aan de heren Psychic Warriors of Gaia. Die maakten namelijk de remix voor Lush van Orbital. En het hele thema, dat is eruit verdwenen. En andere aspecten van die track, dat hebben ze juist weer naar voren gehaald. Met de beat die ze zelf versterkt hebben. Zodat het echt wel klinkt als de Psychic Warriors of Gaia. U hoort het al, Orbital, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Zometeen hoort u alles over het Fiber Festival en in het bijzonder de openingsavond die gehouden gaat worden op donderdag 11 mei donderdag 11 mei aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. U kunt kaarten daarvoor winnen. Maar eerst is het de beurt aan nieuw werk van Nadia Struijweg. We blijven dus met Psychic Warriors of Gaia en nu Nadia Struijweg in Nederland. Alhoewel Nadia verhuisd is. Maar dat mag de pret niet drukken. Dit is Love Song. Het staat op een verzamelaar om het 32-jarig bestaan van de Tresor te vieren. De verzamelaar heet Jet met een klein Y. Dit is Nadia Struijweg. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Rambadu met Indra. En dat staat op een 12 inch Indra Yala. De A-kant die heet Indra en die hoorde u net. De B-kant die heet Yala. En wellicht gaat die volgende week al voorbij komen, want ze zijn allebei helemaal geweldig. Tracks van Rambadu. Uit Rotterdam. Dus we bleven nog steeds in Nederland. Het verscheen via Hypnoes in deze maand. Rambadu hier bij X-Rated op de concertzender. Waar, inderdaad, ik zei het al, nu kaarten te winnen zijn voor de openingsavond van het Fiber Festival. En dat gaat gebeuren op donderdag 11 mei. De dagen daarna, 12 mei en 13 mei en 14 mei, gaat het festival gewoon vrolijk verder op allerlei verschillende locaties. Maar in ieder geval, donderdagavond 11 mei vindt in het Concertgebouw in Amsterdam dus de opening plaats van dat Fiber Festival. Het festival wil een brug slaan tussen klassieke muziek en sfeervolle elektronische muziek. Een combinatie van akoestische en elektronische instrumenten, waarbij de ene keer het akoestische instrument leidend is en de andere keer elektronische klanken sfeerbepalend zijn voor een arrangement en of natuurlijk een compositie. Tijdens de openingsavond in het Concertgebouw treden muzikant en componist Perilla, sounddesigner en performer Alia, Enjo en celliste en componiste Alexandra Zwizj op. En zij komt uit Polen en de eerste die hoort u nu. Het is allemaal heel mooi en verstillend en hele mooie geluidscomposities. Ik laat meerdere tracks horen van nu eerst Alexandra Zwizj. En dit heet Everything Tends Towards Chaos and Order. Zij zal optreden met Judith Hamann en Gerard Lebeck. Dus donderdag 11 mei, de openingsavond van het Fiber Festival in het prachtige Concertgebouw in Amsterdam. U kunt erbij zijn. Het enige wat u moet doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 2 kaarten. Of in ieder geval, u krijgt er dan 1. Laat ik het zo zeggen. We geven 2 kaarten weg voor deze avond. Dus u heeft in ieder geval een kansje als u nu de mailbox ingaat. bob.ruusje@concertzender.nl Een en ander onder vermelding van Fiber. F-I-B-E-R, zo heet het festival. Een prachtfestival dus, wat in Amsterdam gaat plaatsvinden. Ik zei het al, dit is Alexandra Zwizj, dat Pools. Ik ben er nog niet heel erg goed in. Everything tends towards chaos and order. De mailbox gaat nu open.

Oei, dat wordt mooi zeg, in dat concertgebouw op donderdag 11 mei. Alexandra Zwisch met Everything Tends Towards Chaos and Order. En ik zei het al in mijn beginspreek over dit prachtige festival. Dat ook behalve Alexandra Zwisch er ook meedoet met haar concert. Gerard Lebeck en Judith Hamman. Nou heb ik Judith Hamman al een keer zien optreden. Los van Alexandra Zwisch. En dat is ook werkelijk schitterend. Daarom nu nog eventjes. Alexandra Zwisch met Everything Tends Towards Chaos and Order. En ik zei het al in mijn beginspreek over dit prachtige festival. Dat ook behalve Alexandra Zwisch er ook meedoet met haar concert. Gerard Lebeck en Judith

Zo, er is iemand boos. En dat iemand is Leech. En dat is degene achter het project Navigon Torture Technologies. En u hoorde inmiddels de X-rated klassieker Mind is a Prison van Navigon Torture Technologies. En dat staat op het album, het dubbelalbum The Gospels of the Gash, wat verscheen in 2009 via Malignant. Heerlijk hier bij X-rated op de concertzender. De rust zelf natuurlijk, zoals altijd. En luister naar X-rated inderdaad, met nu fonkelnieuw werk en weer zo'n fantastische release op het Winterlight label. Ze blijven zichzelf maar overtreffen. En nu met een release van Electronic Death Black Dogs. En dat is Roddy Graham uit Schotland. Echt, welke track je ook kiest, allemaal zeer de moeite waard. Hinterland heet het album. Dit is Electronic Death Black Dogs met Hollow Hills.

En deze samenwerking gingen ze aan op het album P.S. Heroic. En dat verscheen in 2006 via Eternal Soul. Triarii met Ordo Rosarius Equilibrio in de prachtige track Roses for Rome. En daarvoor kunnen luisteren naar Unveiled. En Unveiled, dat is Hansen uit Denemarken. Hij maakte een aantal albums, waaronder deze op het befaamde World Serpent label. Bekend van de CD-rot, maar deze rot gelukkig totaal niet. Soul in a Crystal hoorde u van het album Silver van Unveiled. En daarvoor dus het prachtige nieuwe werk van Electronic Death Black Dogs op Winterlight. Zometeen is er nog een uur en dat is X-Ray tot middernacht met het volledige uur gevuld door Wolfgang Voigt. En als u hem niet kent, dan kent u misschien zijn incarnatie Gaas. Wolfgang Voigt, maar nu als zichzelf, dus niet als Gaas, in Rückverzauberung 9. Muziek für Kulturinstitutionen. En dat verscheen in 2014. U hoort de complete Rückverzauberung 9 van Wolfgang Voigt. En aangezien de tijd het toeliet, is er ook nog een track van zijn inderdaad incarnatie Gaas. En u hoort het tweede gedeelte uit Narcopop uit 2017. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot 12 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En ijs, weder en andere ellende dienen deze volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Gewoon getrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray. En net zoals nu ook weer gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendoem. Zometeen allemaal te beleven hier op dit prachtige station, de Concertzender. Ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is fijn, dat doet goed. En ik dank ook voor alle mailers voor het Fiber openingsconcert in het Concertgebouw. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender voor nu. En daarna natuurlijk een goede nacht. En wat mij betreft tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

uit 1993. Mark Gage, oftewel Vapor Space. In een grijs verleden, alles eerder mee geopend, maar ik kwam deze van de week weer tegen en oei, wat een heerlijke track. En dan heb ik het over Gravitational Arch of 10. Het verscheen in, zoals gezegd, in 93 op het Plus 8 label. Het label wat ons heel veel ook rond Richie Hawtin heeft gebracht. Natuurlijk, Vapor Space aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze avond, deze zondagavond, tot 11 uur X-Rated. En daarna nog heel veel moois in X-Ray. We hebben weer een aantal vrienden hier over de vloer. En laat even van je horen allemaal. Gezelligheid in de studio. Het was de bedoeling dat het er drie zouden zijn die alle drie een plaat meebrachten. Helaas, om een tragische reden, is er eentje niet bij. Maar zijn plaat ligt wel degelijk op de draaitafel. Dus die keuze die hoort u verderop in dit uur. Zometeen na de volgende plaat gaan we enorm hard beuken. Maar tot die tijd is het ook tijd voor een... Nou, toch wel stevige plaat van Elaine. U hoort hem nu beginnen. Elaine met Scaba. Het komt op een album te staan en hier. En dat gaat pas verschijnen op 15 maart. Dus u moet nog even geduld hebben. Niet direct naar de winkel rennen. Dit is Elaine met Scaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, misschien moet ik maar even een minuut stilte inlassen. Nee, dat is te lang. Halleluja, halleluja, halleluja, wat een track. Dit was Flakka. Een track van 20 minuten waar er gelukkig een radio-edit van gemaakt is van 4,5 minuut. We hebben het over het opmerkelijke samenwerkingsverband tussen Meat Beat Manifesto, oftewel Jack Dangers, samen met Mertzbo, de noise-held uit Japan. Jawel, hun samenwerking gaat verschijnen op 26 april aanstaande. En dat gaat gebeuren via Cold Spring Records. Een aantal lange tracks die volkomen over de top zijn, zoals deze ook heerlijk. Flakka van Meat Beat Manifesto en Mertzbo. Maar nu moet ik echt even wat rustiger aan doen, want de volgende track staat volkomen haaks op wat u zojuist gehoord heeft. Maar goed, belofte maakt schuld. De twee vrienden zijn hier in de studio. Dus de eerste plaat die ligt op de draaitafel. Ik heb het over de dubbel LP Magda van Donato Dozzi. En die kennen we van Voices from the Lake. Het duo wat hij heeft samen met Neil. Het nieuwe album heet Magda dus. En de keuze die nu is gevallen is de track Lucrezia. En die is gedaan door goede vriend Sietz Tjarda. Hartstikke bedankt Sietz voor jouw bijdrage. Het gaat nu eventjes lekker Sinti spelen met Donato Dozzi en Lucrezia.

Nou, als ik ergens naar uitkijk is het die avond wel. Want behalve Bright or Death Now wordt dus ook opgetreden door Desiderii Marginis. Johan Levin hoorde u. Dat kwam van het album Departed uit 2020. I Am Without Rule. Some sign regna. Desiderii Marginis en zal ook nog worden opgetreden door Raison d'être. Laten we maar een beetje reclame voor deze avond maken. Dan maken we er een X-rated gathering van. Wie niet komt, dat is ook wel weer jammer. Er zijn ook wel dingen die niet komen natuurlijk. En dat is bijvoorbeeld Skryka. En dat komt uit Londen. Monty Atkins uit de UK dus. En zijn album is in eind 2023 verschenen. Viltira Vortex via Cryo Chamber. Dit is Solitude Chamber.

En zo ontviel ons helaas Demo Suzuki, geboren als Kenji Suzuki. En hij was slechts 3 jaar bij Can van 1970 tot 1973.

Maar Demo Suzuki was dan wel gelijk betrokken bij de meest invloedrijke platen van Ken. Zoals deze bijvoorbeeld, Ege Bamyazi, hoorde een van mijn favoriete tracks van Ken, namelijk Vitamin C. En dat is alweer afkomstig uit 1972. Nadat Demo Suzuki de band had verlaten, heeft hij eigenlijk een soort, een heleboel mensen om zich heen verzameld. En ging optreden waar die dan ook maar kon optreden. Zo heb ik hem nog niet zo heel erg lang geleden op twee festivals kunnen zien, namelijk op Grout Zone en op Roadburn. Daar heeft Demo Suzuki meerdere keren gestaan, dus met zijn band. Rust in vrede, Demo Suzuki. En helaas markeert dit het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is nog een X-Ray in aantocht, namelijk direct na 11. En dat wordt een lekkere ouderwetse Synthi Space X-Ray. Synths en sequencers aan de macht met Brandon Pollard. En u hoort 5 tracks van Expansion. En dat is zo helemaal ingespeeld op de Mellotron, synthesizer, elektrische piano, sequencers en allerlei effecten van Brandon Pollard. Zometeen in X-Ray. Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Maar er is, als het allemaal mee blijft zitten, u weet het, ijs en weder en andere ellende. En gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik wil speciale dank uitbrengen aan mijn goede vrienden Sietz Tjarna, Martijn Veenekatten en Lex Post. Fijn dat jullie er waren. En mijn lieve vriendin Anita, die zit hier ook. Hartelijk dank allemaal en nogmaals heel veel sterkte aan Martijn als je dit nog op een of andere manier mocht horen met je vader. Dank voor het luisteren allemaal, dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf bij X-Ray en zometeen is er na 12 weer een nieuwe Dr. Klangendoem. Dus blijf bij de Concertcenter ook nog eens een keertje lekker zitten. Sleep is overrated. Volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En voor nu...

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

Zo, dat u het even weet. Aan het begin van een nieuwe X-Rated op deze zondagavond. Eerste paasdag. We begonnen met Klaus Schulze. De intro Klaus Schulze met Floating van het album Moon Dawn. Daarna was het de beurt aan Richard Wagner. En daarvan hoorde u een stukje uit Le Hingrin. De orkestervoorspiel, zweite Aufzug. En daarna was de beurt aan Laibach. Krustepot, Triklavom, Baptism. Dat was Laibach in de allerbeste periode die ze mochten hebben. Helemaal top. Laibach aan het begin van deze X-Rated. Eerste paasdag, ik zei het al. Terwijl u lekker binnen blijft, thuis blijft en een eitje wegtikt, is hier X-Rated tot 11 uur. Waar we het wat zwaarder aanzetten en wat anders aanzetten dan de normale X-Rated. U weet het, de traditionele paasepisode. En in deze tijd van corona misschien de paasenapocalyps. Je weet het niet. In ieder geval, de nadruk ligt op hele mooie, fraaie muziek. Muziek die ertoe doet. Fijn dat u erbij bent op deze eerste paasdag. En dit is Ulver met het Tromsø Chamber Orchestra van het album Messe 1XV1X. Hoort u nu het prachtige notje Oscura. Oei, dit is Del Alma. Dat was hem inderdaad. Hier is Ulver. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Een nieuw paaslied. Zonder gedronken te hebben, prijs ik God. Vandaag heb ik van alles meegemaakt. Al voortwandelend in de benedenstad, denkend aan de uiteindelijke dingen, zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist, en volgde hem terwijl ik dacht, ik zal je voor je reet geven, of als dat niet kan, sla mij dan maar. De hoofdzaak is dat we bezig zijn. Tot hij de Bijenkorf inging en ik, duizelig van geilheid tegen mensen opbotsend, zijn spoor bijster raakte. Nochtans werd ik niet moede u te loven, want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken. Gij, die het wezen gemaakt hebt dat van achteren een kut en van voren een staart heeft. Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken, maar toch wilde ik u schreiend eren en in tranen voor u knielen. O meester, slaaf en broeder, geslachte en verrezen God. Al neuriënd en in het geheim profeterend vervolgde ik mijn weg. Toen zag ik Bet van Beren aan een wit tafeltje tegenover haar café gezeten, pogend met mes en vork een makreel te openen om deze in de zon te eten. Ik dacht, kijk, wat is in de natuur toch alles mooi gemaakt. Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren. Ik wilde wel naar een of andere avondmis, maar er was er geen.

Grey Skies Above Us. Heerlijk werk van Semper Virens en dat komt uit Griekenland. Het staat op het album Dirge of a Dying Year. En dat kan eigenlijk bijna wel synoniem staan aan het jaar 2020. Laten we wel wezen, dit jaar is eigenlijk op sterven na dood. In ieder geval, we hebben nog de eerste paasdag met daarbij natuurlijk ook de Passion. Van de week was hij op televisie met natuurlijk de tenen krommende slechte Nederlandse artiesten die ons land rijk is. En er is natuurlijk maar één Passion en die is van Peter Gabriel. Muziek uit The Last Temptation of Christ. Allereerst hoort u Of These Hope, daarna Lazarus Raised en daarna Of These Hope Reprise. De echte Passion, Peter Gabriel in deze X-Rated.

Zo, de U, wat is dit prachtig, dames en heren, jongens en meisjes. Asmorod. En helaas is na dit album, wat verscheen in 2006, niets meer van Asmorod vernomen. Althans, wel in levende lijven. Ik heb hem zelfs als Facebook-vriend, maar helaas, hij doet niets meer in de muziek. Hij heeft ooit het label opgestart, Snowblood Records. Maar helaas is daar ook na één release niets van terechtgekomen. Dat is bijzonder jammer. Asmorod maakte dit album High Soap dus in 2006, zoals gezegd, via Steinklang Industries. Het schitterende Abode of the Dead. De paaseditie van X-Rated, nog een kleine 20 minuten. We zitten in de tijd van quarantaine. We zitten binnen. We moeten thuis blijven. Sommige mensen worden er helemaal gek van. Dat bracht mij tot het album van Sophia, The Seduction of Madness. Het is althans een mini-album wat via Cold Meat Industry verscheen. De heer P. Pettersson, die later gewoon Peter Bjergo is gaan heten. In 2002 verscheen dit, The Seduction of Madness. Pure beklemming, pure gekte. U hoort het derde gedeelte uit dit buitengewoon indrukwekkende stuk. Hou vast. Heftig.

heerlijk, prachtig, schitterend werk van Camerata Mediolanense. En dat is uit Italië. Representazione, hoor u.

En dat is afkomstig van het album Campo di Marte, zoals die in 1996 verscheen via Discordia. Camerata Mediolanense sloot deze X-Rated af. Maar u weet het, er is nog meer. Er is namelijk een derde uur en dat is X-Ray. Deze eerste paasdag. Een speciale paasmis. Of nou ja, in ieder geval een mis. En die wordt gebracht door Popol Vuh. Destijds het project van de helaas alweer niet meer levende Florian Frieke. Popol Vuh maakte in 1999 het album Messa di Orfeo. En dat hoort u zometeen integraal in X-Ray tot middernacht. Aangevuld met een aantal tracks die zijn verschenen via het album Future Sound Experience. Dat verscheen in 2002 en dat zijn twee tracks die al eerder zijn waren uitgebracht, maar dan in een nieuwe mix, een nieuwe versie. Dat zometeen aanstonds, direct na 11 hier bij de Concertzender.

0: hoop dat u vanavond genoten heeft en dat u lekker binnen bent gebleven zoals dat hoort in deze tijd. Thuis bent gebleven en vanmiddag niet zo dom ben geweest om naar de Bollenstreek te gaan zoals een aantal andere domoren. Want dat is nou eenmaal niet de bedoeling. We moeten hier even doorheen met z'n allen. En wat dat betreft, ijs, weder en corona dienende, is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Acties rond live concerten, die zitten er voorlopig niet meer in. Want ja, live concerten die behoren ook voorlopig tot het verleden. Ons leven ziet er anders uit, maar ik hoop dat deze X-Rated heeft bijgedragen tot het vergeten van de ellende van de dag. Een andere niet zo heel erg is natuurlijk het feit dat het best lekker weer is. Alhoewel het morgen goed koud wordt. Even dit weerbericht tussendoor aan deze, een einde te maken aan deze X-Rated. Nogmaals, heel erg dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En op dit station is sowieso heel erg veel moois te beleven. U heeft alle tijd, want u kunt toch nergens naartoe. Dus beluisteren die prachtprogramma's van de concertzender. Wat mij betreft, tot volgende week. Nogmaals dank voor het luisteren en voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

schaamteloos gejat van Basic Channel natuurlijk. Maar wat een knaller. Serpent met Class 1. En dat staat op de 12-inch Class 1, Class 2. Die verscheen in 1994. En wie zit daarachter? Jawel, de meesterlijke componist en producer Frank de Wulf. Hij maakte deze dus in 1994 als Serpent. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En ja hoor, er is een nieuwe van The Orb. Niet wat je noemt van A tot Z een geweldig album, maar er staan een aantal fantastische tracks op. Zoals bijvoorbeeld The Beginning of the End. Alex Patterson en Mike Randall vormen tegenwoordig The Orb. Het nieuwe album is Prism. Dit is The Beginning of the End. En dit is inderdaad The Beginning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Allemaal een hele, hele goede avond.

heerlijke 12 inch van A tot Z. Vier tracks en alle vier goed. Ik heb het over Nicola Dal Sacco. Vorige week draaiden we al een track van de Wirwar EP en toen draaiden we Wirwar. Dit is Gelato, of was Gelato. Nicola Dal Sacco hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we het nu wat even steviger gaan aanzetten met Matasism. Dat gaat op 2 juni aanstaande verschijnen. En dan heb ik het over The Music is Control of Your Acid Mind. Nou, dat u het even weet. Dit is Matasism met Chaos Theory.

Mind enough to make a decision.

Maar van een paar minuten zullen we maar een paar seconden maken. Want er komen nog veel meer programma's aan natuurlijk. The Lost Rivers of London van Coil. Niet te verwarren met London's Lost Rivers. Want dat is ook van Coil. Deze versie haalde ik uit het boek en cd England's Hidden Rivers. En dat is eigenlijk een soort bijbel die je in huis hoort te hebben als u fan bent van Nurse with Wound, Coil en Current 93. En de track is ook te vinden op diverse verzamelaars, waaronder die Russische verzamelaars en ook op A Natural History No. 3. The Lost Rivers of London, een schitterende track van Coil. Daarvoor kunnen we luisteren naar Hyde. De ongetitelde gedeeltes 1 en 2, wat staat op het album Pilgrim of the Subluminary World. En dat verscheen in 2002 via Cold Meat Industry. En daarvoor dus nieuwste werk van Desiderii Marginis. Alhoewel dat al uit 2020 stamt, maar nu recentelijk dus fysiek eindelijk uitgebracht. En met Coil eindigt deze uitzending van X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer en dat is namelijk X-Ray. Zometeen tot middernacht. Een niet al te moeilijke, al te lastige X-Ray. Een wat lichtere. Het werk van TV Victor. En dat is Udo Heidfeld. TV Victor bracht in 1994 een serie uit, Invites You to a Trance Garden. Dat waren drie cd's volgepropt. En u hoort nu gedeeltes uit die serie. Namelijk de vier tracks die heten Gift and To and Your and Self. Oftewel, een gift to yourself. Zometeen prachtwerk van TV Victor. Direct na 11 in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Binnenkort, misschien volgende week, anders de week daarna, geven we kaart weg voor Sun, oftewel Sun O in Paradiso in Amsterdam op 4 september met Nadja in het voorprogramma. Dus hou het in de gaten, want dat kan mooi worden. Sun gaat dan optreden als het Shoshin duo. En misschien zie ik u aanstaande donderdag wel in het concertgebouw voor het Fiber Festival. Anyway, veel plezier bij X-Ray. Dank voor het luisteren en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

R-I-C, oftewel R-I-C. En het album dat heet Distance en de track die heet Distant. Want ja, daar hebben we allemaal mee te maken, dames en heren, jongens en meisjes, met afstand houden. Nou, u mag natuurlijk wel wat dichter bij de luidspreker komen zitten dan die anderhalve meter. Maar er komt sowieso heel veel moois uit de komende twee uur. R.I.C. begonnen we deze X-rating mee. En dat is Martin Dam. En hij maakt ook muziek onder 33 andere aliassen, waaronder Biochip C, toch wel de bekendste is. R.I.C. aan het begin van deze X-rated. En dat virus, dat coronavirus, dat zal ook als een rode draad door dit programma gaan. Maar er zijn ook gezonde onderdelen, zoals deze bijvoorbeeld, Electric Indigo. Haar album heet Ferrum en daarvan hoort u nu Ferrum 4. Electric Indigo, een peukertje van Susanne Kirchmeier. Dit is Electric Indigo, dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bent. Een hele goede avond.

Heerlijk ingetogen Sinti-werk van Pitch Phase. Pitch Phase is de Amsterdamse Robert Smit. Ja, dat hij zo heet, dat is natuurlijk ook wel heel erg toevallig. Want hij is volgens mij best een Cure-fan. Maar goed, hij heet echt Robert Smit en Pitch Phase is zijn alter ego. Een nieuw album wat gaat verschijnen. Volume 1 Revisions gaat het heten. En daarvan hoort u het gedeelte Brain Exposition Revision. Volgens mij is het allemaal nog niet uit, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort gaan gebeuren. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met wederom een primeur. Want ook nog niet uit, pas aanstaande vrijdag 27 maart, dan gaat die uitkomen. Het nieuwe album van Daniel Avery en Alessandro Cortini. Wat een fantastische samenwerking. En het werkt. Deze is ook alweer binnengekomen in de eindlijst over 2020. Illusion of Time gaat het heten. En daarvan gaat u nu luisteren naar Inside the Ruins. En als u denkt, wat klinkt dat overstuurd? Wel, dat hoort zo.

0: Tap Kyle uit Oekraïne. Prachtig werk. Een nieuwe 12-inch die verscheen via Oost Good Tone. Dat prachtige label uit Berlijn. En No Love heet die 12-inch. En daarvan hoorde u Eden. Tja, ons leven staat aardig op zijn kop met dat coronavirus. En het coronavirus is ook X-rated binnengekropen. Nee, wees gerust, niet in mijn lichaam, maar wel hier in de studio. Want we gaan gewoon een aantal platen draaien die mij doet denken aan corona. Die ook gewoon weg de titel corona hebben. Zo heb ik teruggegrepen naar een album van Higher Intelligence Agency. Samen met Biosphere. Wat een fantastisch album is dat. Polar Sequences. En dit heet dan uiteraard ook corona.
1: Showed his the interior of his house.
2: His actual.
1: Yeah, and which you would recognize from the paintings.
2: Uh-huh.
1: You
2: know, and it's he painted his own kids.
1: That's
2: wow.
1: Right, yeah.
3: Nudist.
1: Yeah, oh, and they're
3: Nudist.
1: Very attractive.
4: Okay. Can you read it?
3: Nudist.
4: Now, so it does start with an S.
1: Yeah.
2: Barn, is it, does it specialize in Southwest?
1: Well, it's the 20th century. Is that a new century?
2: Really?
1: And artists of Arizona. Nice, pretty cool.
5: It's
1: you know, I'm like, Phoenix Richardson.

Oef, mensen, wat ongelooflijk mooi is dit. De samenwerking tussen Sadon en Treha Sektori. Sadon is een zangeres uit Rusland en Treha Sektori uit Frankrijk. Dat gezelschap hebben we ook nog live mogen zien. Dat was geweldig. Helaas niet samen met Sadon. Maar in ieder geval, hun nieuwste samenwerkingsalbum heet Symphony of Dying. En daarvan hoorde u Shadow. Hierbij X-Rated op de concertzender. En nu andermaal een track van de nieuwe Namkar. En dat is nieuw op Winter Light. Waanzinnig goed album. Sir Chud heet het album van Namkar. Dit is Gnod Seibin.

Isolation, mensen, daar gaat het om. Isolation, hou 1,5 meter afstand. En sluit u zelf op in uw huis, werk thuis en blijf zoveel mogelijk thuis. Aldus het RIVM, luister daarnaar.

Isolation, dat kwam natuurlijk van Joy Division. En hoe anders dan deze track kon X-Rated afsluiten op deze avond, in deze periode waar we met z'n allen in zitten. Isolation van Joy Division, natuurlijk van het album Closer. 1-0 beklemming, zo voelt het af en toe. En dat zal voor velen zo zijn. We zijn er nog lang niet van af. Maar wat dat betreft, we moeten het er mee dealen. Het is er, maar handel ernaar. Zometeen is er het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En die is luchtiger, die is mooi, die is prachtig, die is synthie, ambient. Allereerst een track van Autumn of Communion van het album Zosimos Alchemista. Daarna hoort u 5 tracks, kortere tracks van Motion Field. 5 Signals en dat komt van het album Signals. Daarna een track van Private Mountain. En dat is een track die Private Mountain heet. En op het album Blue Mountain staat. Dat zometeen in X-Ray. Dus blijf lekker in de relaxstand. Vult u nog een goede kelk. Sleep is overrated. U heeft morgen toch, ja, als u moet werken, doet u dat toch thuis. Dus daar kunt u best een uurtje later opstaan. Toch? Ja, nou, vind ik wel. Ik dank aan ieder die hierbij aanwezig is geweest. Heel erg fijn dat u er was aan de andere kant. En hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen op deze X-Rated. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray. En volgende week is er, ja, corona en lockdown dienende, natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Zolang het kan, kan het. En zowel op de heen- als de terugreis, als ik dat, nou, vergelijk met de vorige week, lege perrons, lege treinen en lege straten, dan is het volkomen veilig om hier te komen. Maar met een lockdown, dan wordt het misschien moeilijker. Dus we houden een slag om de arm, maar ik ga ervan uit, volgende week weer een nieuwe X-Rated live op de zondagavond. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid en de reacties. Zometeen dus X-Ray. Houd uzelf veilig en houd anderen veilig. Blijf zoveel mogelijk binnen. Dat is het advies en devies. Hou het veilig. Hou het goed. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

It's more fun to compute. Jawel, dat is heel duidelijk natuurlijk de boodschap van Kraftwerk. En dat gebeurde op het album Computer Welt. En dat alles helaas vanwege het tragische overlijden van onze aller Florian Schneider Esleben. Een van de twee oprichters van Kraftwerk. Samen met Ralf Hütter. Hij stond aan de grond van een ware revelatie aan genres. Denk maar eens wat Kraftwerk allemaal teweeg heeft gebracht. Ik noem een genre als electro. Ik noem een genre als techno. Ik noem een genre als house. Wat weer voortvloeide uit de eerste techno-experimenten. Denk aan de invloeden die de hip-hop zijn binnengeslopen. De breakdance, de breakbeats. Noem het allemaal maar op. Florian Schneider en Ralf Hütter, die deden het. Later ook nog bijgestaan door diverse andere leden. Maar zij zijn de smaakmakers. En de echte smaakmakers zijn dus Hütter en Schneider. Eén daarvan, die overleed dus deze week. Florian Schneider, vandaar It's More Fun to Compute. Aan het begin van deze X-Rated. Heel erg hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U bent verbonden met de concertzender. En het eerste uur staat volledig in het teken van Florian Schneider. Want het begon allemaal in 1970. Toen hij met Ralf Hütter de band Organization begon. Het album Tone Float, dat verscheen via het, ja, toch zeer populaire label RCA Victor. Het album werd een totale flop. En waarom? Ik weet het niet, want het is eigenlijk best een goed album. Tone Float heet het album. Er is zelfs een Nederlands label wat zich daarnaar vernoemd heeft. Daarvan hoort u nu Silver Forest. Dit is Organization. Hier bij X-Rated.

En toen kwam inderdaad het karakteristieke fluitgeluid van Florian Schneider nog beter tot zijn verf in de track Roekzoek. Want direct na Organization begonnen ze Kraftwerk. En met Kraftwerk brachten ze de LP Kraftwerk uit 1970. En na Kraftwerk kwam natuurlijk Kraftwerk 2. Kraftwerk 2 met daarop het schitterende Stroom. Met op de fantastische gitaarsolo aan het begin van Florian Schneider.

En toen was daar ineens dat derde album, Ralf und Florian. Dat verscheen in 1973 ook nog steeds op Philips Records. Kraftwerk, Ralf und Florian. En dit was natuurlijk Tanzmuziek. Uit 1973 zoals gezegd. En in 1974, toen kwam de echte doorbraak. Want ineens was daar het album Autobahn. En dat werd een internationaal succes en bestormde zelfs de Amerikaanse hitlijsten. Met gevolgen, waarvan ik het aan het begin van het uur al over had. Inderdaad, werd door talloze mensen opgepakt. Zelfs door mensen uit de zwarte bevolking. Wat op zich heel bijzonder is. Want meestal staan die aan de voet zelf van allerlei, het uitvinden van allerlei genres. Maar hier pikten ze iets westers mee in hun eigen geluid. Geweldig werk van Kraftwerk. Natuurlijk de korte versie, want 22 minuten Autobahn is wat zonde, want er is meer. Dit is de singleversie Autobahn Kraftwerk.

En toen was daar ineens het album rond radioactiviteit. Je hoorde die Stimme der Energie en antenne van radioactiviteit van Kraftwerk. We hebben het over Kraftwerk vanwege het overlijden van Florian Schneider S. Leben. Later gooide die zelf de naam S. Leben eraf en er bleef Florian Schneider over. In 1977 was daar ineens het album Trans-Europa Express. In het tweede uur overigens nog een track van dit album. Daarom nu een gedeelte uit Trans-Europa Express. Dit is Af.

0: Omdat ik dit misschien wel de allermooiste track vind die Kraftwerk ooit gemaakt heeft. Spiegelzaal. Och, jongens toch, wat een fantastisch album. Echt. Trans-Europa Express, daar kwam het vanaf. Spiegelzaal van Kraftwerk. Ik kon het niet laten om deze nog als laatste te draaien na een ruim uur Kraftwerk in deze X-Rated. Hiervoor kon ik trouwens luisteren naar July in January. En het album dat heet On the Sense of Loneliness. Wie achter July in January schuilgaat, dat wil hij zelf of wil zij zelf geheim houden. Dus dat weten we niet. Het enige dat we weten is dat het is uitgebracht op het Russische label Pantheofania. Je hoorde daarvan een gedeelte uit A Place of Pure Reciprocity. July in January. En zometeen is er X-Ray tot middernacht, waar we gekozen hebben deze keer voor het overzicht van CTI, oftewel Creative Technology Institute. En dat zijn eigenlijk gewoon Chris en Cozy, oftewel Carter Tutti. CTI bracht 4 albums uit onder de noemer The Library of Sound. Je hoort 2 tracks van iedere edition die is uitgegeven. Dus 2 tracks van Metaphysical, 2 tracks van Chronomanic, van In Continuum en als afsluiter 2 tracks van het laatste deel, het 4e deel, Point 7. Zometeen is CTI, Creative Technology Institute, integraal in X-Ray tot middernacht. Dat Kraftwerk heel veel teweeg heeft gebracht, kan ik wel zien aan alle reacties die zijn binnengekomen. Fijn dat jullie er allemaal bij waren vanavond hier bij de Concertzender waar het allemaal gebeurt. Steun ons, want we kunnen het nog steeds gebruiken, ook in deze moeilijke tijd. U vindt alle info op concertzender.nl en u weet het, de playlist die staat ook altijd al klaar. Nu helemaal, maar u weet het, die wordt ook live aangemaakt tijdens de uitzending van X-Rated. De X-Ray playlist die staat wel nu al online. Voor nu nogmaals dank voor alle reacties, dank voor het luisteren. En volgende week is er ijs en corona dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Alles dank, blijf bij de Concertzender en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ik had er net met collega Harold Roeland over. Dit zou toch gewoon eeuwig door moeten gaan. Met een soort uitloopgroef waar die eeuwig doorgaat. Zodat je zelf kan beslissen wanneer je hem afzet. Maar helaas, de 12 minuten wordt niet overschreden in deze plaat. We hebben het over Maurizio met M4.5. En die verscheen in 1995. Maurizio, dan hebben we het over Mark Arnestes en Moritz van Oswald. En de laatste, dat was een van de gangmakers in de band Palais Schaumburg. En heeft ook heel lang naast Alex Patterson gestaan in The Orb. Maurizio, Basic Channel. Eigenlijk de voorlopers en de vaandeldragers van de dub techno. Niet van de dub, dat waren de Jamaicanen, maar wel van de dub techno. Maurizio aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Op deze zondagavond hier op de Concertzender. Met verderop in dit uur alles over Sonic Acts. En dan specifiek het programma Expanded Experience. Wat gehouden gaat worden op zaterdag 24 februari. In Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Maar eerst gaan we terug naar 1994. En eigenlijk ook gewoon in 2024. We hebben het over Lassiek Benthouse, oftewel Uwe Schmid. Hij is ook Atom Heart of Atom TM. En daarom is er nu een 12-inch uitgekomen, die Overcom EP. Waarop kant 1 Lassiek Benthouse en kant 2 Atom TM staat. Dit is Render. Het komt origineel van het album Render, wat weer in 1994 verscheen via het Belgische KK Records. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

In de verte vind ik dit wel iets hebben van Aphex Twin in der tijd. En dat klopt ook, want het is wat ouder werk wat nu helemaal opnieuw wordt uitgebracht. We hebben het over Acrylite en dat is John Lee Richardson. En Acrylite dat heeft een album gemaakt onder de welluidende titel Illegal Rave Tapes Selection 1999-2012. En Rave Clubs and Things was de track die u hoorde van Acrylite. Waar we verder gaan met Nederlands werk op een verzamelaar van Feralia Planitia. Het staat op een verzamelaar, die is verschenen en weliswaar alleen digitaal. Maar die kunt u overigens wel geheel en gratis downloaden. Ik heb het over de lijvige verzamelaar Liminality Instincts. En dat is verschenen op het label EK4T3 Collective. Daar staat Feralia Planitia op, oftewel Simona Della Morte met het heerlijke Cinca Death. Dit is Feralia Planitia.

0: Eind vorig jaar uitgekomen, maar nu pas fysiek binnengekomen. Sommige dingen zijn gewoon heel erg lang onderweg. En dat geldt helaas ook voor het album van Vince Clarke, Songs of Silence. Want als ik die op tijd had binnengehad, dan was die ongetwijfeld in de eindlijst terechtgekomen. Vince Clarke, in de begindagen aanwezig in de eerste incarnatie van Depeche Mode. En later vrolijk huppelend door het leven gaand in Erasure. Heeft nu eindelijk zijn eerste serieuze soloplaat uit Songs of Silence op Mute Records. U hoorde Vince Clarke met Scarper hier bij X-Rated op de Concertzender. En vanavond in X-Rated is er een kaartenactie voor het Sonic X-programma Expanded Experience in Muziekgebouw aan het IJ. Sonic X bestaat 30 jaar en dat wordt deze maand uitgebreid gevierd. Sterker nog, het is een uitgebreid programma van 2 februari. Tot 24 maart duurt Sonic Acts. Nou, dat is een zeer uitgebreid programma. Maar op zaterdag 24 februari is er een zeer interessant programma in Muziekgebouw aan het IJ. En vanavond kunt u kaarten winnen voor dat gebeuren. Dat is eigenlijk is het festivalweekend. Die vrijdag, die zaterdag en die zondag van februari. Dat van 23 februari, 24 februari, 25 februari is eigenlijk het hoogtepunt van het Sonic X Festival. En vanavond besteden we aandacht speciaal aan Expanded Experience van Sonic X. Omdat dat eigenlijk voor u, de luisteraar, en voor mij, voor X-Rated, het meest interessante is wat Sonic X te bieden heeft. Want het is een zeer bijzonder programma wat daar gepresenteerd gaat worden. Overigens, het programma wat de dag daarvoor, 23 februari, ook in Paradiso staat onder de titel Trance, is ook ongetwijfeld zeer de moeite waard. Maar wij gaan vanavond aandacht besteden en geven kaarten weg voor het programma in Muziekgebouw aan het IJ. U kunt simpelweg mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van Sonic Acts als u kans wil maken op het kaarten. We geven vanavond 2x2 kaarten weg. Hartelijk dank vast aan Sonic Acts voor dit royale aanbod. En nu gaan we natuurlijk snel naar de muziek. Aho San zal die avond ook optreden. Hij zal zijn project Rhizom ten gehoor brengen. Daarvan hoort u nu Till the Sun Down. En dat zeg ik helemaal verkeerd. Jongens. Ik zeg het helemaal verkeerd. Cold Summer Part 1. Dat moet het zijn. En die staat ook. Oh, ik heb het weer helemaal fout gedaan hier hoor. Ik kom er gelukkig net in de gaten. Cold Summer Part 1 featuring Black Hane. Hier is Aho San. En de mailbox, die gaat nu open.
1: Tell me, cold summer. Cold summer already felt like I could know ya. Cold summer got me so.
2: Cold summer.
1: Too hot in the cold summer. I'm cold from a stone from a. Cold from a cold summer, cold summer. Cold summer, old from a precipice stone on a stone on fire, bullet eyes, suicide hillside. Suicide hillside, in my eyes, stone summer when it died. Cold summer, too many times, blood I draw from bloodstone. Sandy putting on fire, cold summer, least we tried, cold summer in eyes. Cold summer, cough from a cold summer stone on a. Doing it, feeling I control on a troll on a stone on a. Pretend I know a cold summer. In a stomach, pray we get a cold summer. Pray we get a cold summer, everything I owe to a stone on a. Everything I owe to a cold to a. I'm known to her, trying to control her. Everything I owe to her, trying to bleed on the way home. Everything I owe. Everything I hold on these staircases. Staircases, bare faces. No face in a hallway. Stone. Cold.

die hoorde u inderdaad. Dernière Volonté met de track L'eau pure. En dat staat op het album Devant le Miroir. Dat verscheen in 2006 op Houruk. En dat was het label van Albin Julius, die helaas al niet meer onder ons is. Devant le Miroir, een prachtig album van Dernière Volonté. Aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kon u luisteren naar Inade met een track van het album The Crackling of the Anonymous. En dat verscheen in 2001 op Loki Foundation. En het label heeft gelukkig besloten het album weer opnieuw uit te brengen. En dat gaat dus zeer terstond gebeuren. Inade hoorde u met Chapel Perilous van dat schitterende album The Crackling of the Anonymous. En daarvoor fonkelnieuw werk van Richard Begin. Zometeen hoort u A Slight Touch of Grace in X-Ray direct na 11 uur. En dat betekent muziek van Nostalgia, Son Da, Vitna Opmana, Alio Die en Matthias Grassoff, Robert Rich, Terminal Sound System, Traum en Subterranean Source. Een en ander verscheen in 2003 op het album A Slight Touch of Grace. Een schitterend overzicht van wat er allemaal in die tijd aan heerlijke experimentele klanken te koop was.

0: Maar dit markeert helaas het einde van deze X-Rated. Maar geen nood, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan heb ik weer gewoontegetrouw, zo eens à twee per jaar, twee keer per jaar. Drie goede vrienden hier in de studio die allemaal een plaat mee zullen nemen waarvan zij vinden dat het in X-Rated thuis hoort. Maar dat is pas volgende week. Wellicht tref ik u op het Grauzone Festival aanstaand weekend in Den Haag. Daar ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag present. Maar zondag, dan zijn we weer hier in Utrecht voor een nieuwe X-Rated. Blijf bij X-Ray. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. Heb een mooie week. En wat mij betreft, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max.

Zo, daar was ik eventjes aan toe. En na 3 dagen metal en experimentele elektronica was het nu even de beurt aan spijkerharde acid. En dat kwam van Woody McBride. En Woody McBride kennen we ook als onder andere DJ ESP. Rattlesnake hoorde u aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Ik zei het al, vers terug van het Roadburn Festival. Staat een hele kerstverse X-Rated voor u klaar tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van Ellen Alien. Zij is de samenwerking aangegaan met de Synthwavers Ash Code. Dance and Kill. En die gaat staan op de Dance and Kill EP. Te verschijnen op 30 juni. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, heerlijk gevonden in mijn favoriete platenwinkel in Tilburg. Nou mag ik geen reclame maken natuurlijk, maar ik kan u vertellen dat ik sowieso een uitstekende antenne heb om goede platenzaken te vinden. En ik vond dus deze Nicola Dal Sacco. En het staat op de Wirwar EP en die is net verschenen via het label Aqua Regia uit Toronto. U hoorde Nicola Dal Sacco met de titeltrack Wirwar. Hier bij X-Rated op de Concertzender met nu fonkelnieuw werk van Cel, C-E-L. En dat is het duo Felix Cubin en Hubert Zemmler. Zij zijn weer een samenwerking aangegaan. Er zijn al meerdere albums, oudere albums van Cel. Maar dit is dus de nieuwste. Deze week verschenen op Bureau B. Dit album heet Gegenwelt en u hoort nu de titeltrack.

Cel op bureau B, nog zo'n mooie release op dat label van Harald Grooskopf. En eigenlijk kon je voor het eerst van Harald Grooskopf kennis nemen vanwege zijn drumwerk op de, nou toch een van de beste platen van Klaus Schulze uit de jaren 70. Dus zo lang is hij al bezig. En hij bracht een hele tijd terug ook het album uit, Ocean Heart. En dat heeft hij nu gereviseerd, bijvoorbeeld. Is dat een woord eigenlijk? Gereviseerd? Ja, dat is een woord. Ocean Revisited heet het. En u hoorde Ocean Heart, de titeltrack van Harald Grooskopf. Het duurt nog even, maar er komt een nieuw album van Caterina Barbieri. Dat gaat verschijnen op 16 juni. En Caterina Barbieri die heeft deze plaat eigenlijk benoemd als een soort zusterplaat voor Ecstatic Computation. Het album wat ze in 2019 uitbracht. En het kan ook best zo inderdaad zo zijn, want het klinkt allemaal eigenlijk precies hetzelfde, maar wel ontzettend goed. Het album gaat heten Myotapho en dit is Math of You, Caterina Barbieri.

prachtig. En dat album dat stamt alweer uit 1986. Je hoorde Psyche van het album Lazardus van Minox. En het werd geproduceerd en die speelde ook nog een moppie mee door Stephen Brown van Tuxedo Moon. En je kan eigenlijk de geest van Tuxedo Moon en Stephen Brown in het bijzonder wel over het hele album terug horen. Minox. En daarvoor dus nieuw werk van Kelden Glover. En zometeen in het volgende uur, en dat is natuurlijk X-Ray, tot middernacht hoort u Surface 10. En Surface 10 is Dean de Benedictus. En Surface 10 maakte in 1996 een debuutalbum dat gewoon ook Surface 10 heette. En daar hoort u drie tracks van, gevolgd door het tweede album van Surface 10. Daar hoort u twee tracks van het album In Vitro Tine. En dat stamt uit 1999. Surface 10, zometeen in X-Ray tot 12 uur vannacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijsweder en dienende en andere ellende dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray tot 12 uur. We maken ons op voor de donkere dagen voor kerst. Het wordt deze week heel erg koud, 9 graden hooguit. Dus koop die kerstboom, zet hem vast op, want die lente die komt toch niet meer. De zomer kunnen we ook wel vergeten, het blijft gewoon permanent winter. En dat is natuurlijk eigenlijk best lekker voor een programma als X-Rated. Herfst en winter. En dan heel af en toe een hittegolfje van 1,5 uur. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray. Want er is hier nog veel meer te beleven op dit prachtige station. En voor nu

Max. Ratings.

Een heerlijk zomerse plaat aan het begin van deze X-Rated. Maar de reden dat ik die draai is niet zo zomers. Deze week, of afgelopen vrijdag zelfs, overleed Mike Huckabee. En Mike Huckabee is een redelijk invloedrijke producer uit Detroit. En hij maakte erg veel indruk met zijn techno, maar voornamelijk in de Deep House. Rust in vrede, Mike Huckabee. Je hebt heel veel gedaan voor de muziek en ook muzikanten voor jou. Want je was nog niet ziek of er werd al een crowdfunding voor zijn genezing opgezet. Het heeft niet mogen baten. U luisterde naar Wavetable No. 1. En dat kwam van de 12-inch My Life with the Wave. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u daarbij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En wie komen er ook uit Detroit? Inderdaad, Adult. En hun nieuwste heet Perception as is of Deception. We look between each other. Dit is X-Rated. Dit is Adult. Nogmaals, een hele goede avond.

Yeah.

0: Ja, dat hakt er lekker in. Akatombo. En u hoorde Kleptocrat. En dat komt van het verzamelalbum Discordia 2003-2020. Een verzamelalbum dat Akatombo overigens zelf heeft uitgebracht via So I Buried Records. Het is Paul Thompson Kirk. En ik, bij mijn weten is het geen familie van Richard H. Kirk. Hij woont in Japan en hij komt uit Schotland. Nu we het toch over Richard H. Kirk hebben, die had ooit een band en die zat in Cabaret Voltaire. Eigenlijk is hij nog steeds Cabaret Voltaire. Degene die eruit is, dat is Stephen Melander. En die is zijn eigen band begonnen met een lid uit Tung en een lid uit Bengen. Het nieuwste album A Situation en de band heet Wrangler en daarvan hoort u nu Slide.
1: From Slide.

Time slot.

Ja, heerlijk. Finlay Shakespeare. Hij bouwt zijn eigen synthesizers en die zijn te horen op het nieuwe album Solemnities. Dat is het nieuwste album wat verscheen via Editions Mego. Overigens zijn tweede album voor dit